0: Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgers.

0: Zaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng antirookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens

0: uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters Sterke Blonde, Eigenwijzen, Dubbel of Opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en

0: medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nisse Waard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: En nu

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Irina eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng antirookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid?

0: tijd. Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtsparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag

0: en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug.

0: gebeurt in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. Ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt tussen 2 en 4 uur 's middags het Beweegplein plaats aan het Dorpsplein in Oostvoorne. Op het plein kun je meedoen aan allerlei activiteiten als Oud-Hollandse spelletjes, kun je meedansen met Danssalon Voorne en zijn er allerlei inspirerende workshops. Alle activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie hierover vind je op de Facebookpagina van Visio Voorne.
0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni organiseert Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis weer een nieuwe editie van de Militair Historische Rondleidingen in de vesting van Hellevoetsluis. Bram Kap vertelt meer over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten tijdens de rondleidingen van aankomende zondag.
2: Ja, wat wij doen is eigenlijk heel veel. Wij organiseren diverse activiteiten die te maken hebben met het verdedigingserfgoed. Wat in Hellevoetsluis en ook in directe omgeving in grote mate aanwezig is. En waar nog veel over te vertellen valt. We gaan een rondje maken door de vesting van Hellevoetsluis. En dan hebben we met name aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de sporen die dat heeft achtergelaten in de vesting van Hellevoetsluis. Dus we gaan een bunker bekijken. We gaan het hebben over de belangrijke rol die de marine van de nazi's gespeeld heeft in de vesting van Hellevoetsluis. We gaan ook nog kijken bij een Stolperstein. Een plek waar een Joodse inwoner gewoond heeft. En die helaas kort na deportatie al is vergast in Auschwitz. En op die manier langs plekken die voor de meeste mensen denk ik niet zichtbaar zijn. Maar door het verhaal en plaatjes van vroeger kunnen we dat vertellen wat daar allemaal zoal gebeurd is in Hellevoetsluis.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Issewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
0: En nu terug naar de

0: Actueel.
1: Zaterdag 13 juni staat een nieuwe editie van de Rommelmarkt in Geerfliet op het programma. Bij de markt kun je terecht bij kraampjes die onder andere kleding, speelgoed en boeken verkopen. In de koffiehoek kun je terecht voor koffie en thee en kun je ook een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. De Rommelmarkt vindt op 13 juni tussen 9:30 ochtends en 3:00 middags plaats. En meer informatie vind je op pg2stromeland.nl/markten.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: Het ritme van de regio.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: As in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijk mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijk Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n

0: 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni organiseert Stichting Verdedigingswerk Ellevoetsluis weer een nieuwe editie van de Militair Historische Rondleidingen in de vesting van Ellevoetsluis. Bram Kap vertelt meer over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten tijdens de rondleidingen van aankomende zondag.
2: Ja, wat wij doen is eigenlijk heel veel. Wij organiseren diverse activiteiten die te maken hebben

0: met het verdedigingserfgoed. Wat in Hellevoetsluis en ook in directe omgeving in grote mate aanwezig is. En waar nog veel over te vertellen valt. We gaan een rondje maken door de vesting van Hellevoetsluis. En dan hebben we met name aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. En de sporen die dat heeft achtergelaten in de vesting van Hellevoetsluis. Dus we gaan een bunker bekijken. We gaan het hebben over de belangrijke rol die de marine van de nazi's gespeeld heeft in de vesting van Hellevoetsluis. We gaan ook nog kijken bij een Stolperstein. Een plek waar een Joodse inwoner gewoond heeft. En die helaas kort na deportatie al is vergast in Auschwitz. En op die manier langs plekken die voor de meeste mensen denk ik niet zichtbaar zijn. Maar door het verhaal en de plaatjes van vroeger kunnen dat vertellen wat daar allemaal zoal gebeurd is in Hellevoetsluis.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Informatie uit je eigen woonplaats

0: Link actueel.
1: Woensdagochtend 3 juni werd rond 8:30 een incident gemeld in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosie bij een winkel en hierdoor werd de sprinklerinstallatie actief en stond het winkelgedeelte op een later moment onder water. Hoofdredacteur Raymond schoof begin woensdagmiddag in de studio aan om zijn eerste ervaringen ter plaatse te delen.
2: Ja, heel veel. Het was bijzonder, want ik was onderweg naar de redactie en eigenlijk kwam op mijn pieper een melding binnen, een automatisch brandalarm in De Kopspijker. Vaak is dat met werkzaamheden en zeker op het tijdstip overdag is dat vaak niet een reden om daar naartoe te gaan. Ergens gaf het gevoel mij, ik moet toch alvast omdraaien. En met dat ik aan het keren was, kwam inderdaad een officiële brandmelding binnen. En ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met de brandweer aan. En ik, wat ik daar zag, zoveel water heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij elkaar. De sprinkler was inderdaad geactiveerd. De passage stond blank. Er was nog wel rook te zien. En mensen spraken al gelijk over dat ze daar binnen zaten koffie te drinken in de passage. En dat ze een harde knal hadden gehoord. En mensen weg zien rennen. En het was allemaal heel onduidelijk. En eigenlijk is er direct gehandeld door de brandweer. Door te kijken of is er nog brand? Dat bleek niet zo te zijn. En toen kwam eigenlijk het lastigste, want ze moesten dat water stoppen. Alleen die waterleiding die liet zich niet zomaar dichtzetten. Ze hebben gezocht naar de afsluiter. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Maar ik begreep van de woordvoerder van de veiligheidsregio dat nadat dichtgezet was, er nog een leiding van ongeveer 400 meter aan vast zit. Dus dat water kwam er nog steeds uit. Dus winkels zijn ondergelopen. De schade is wel groot inmiddels, ook voor de ondernemers.
1: Wil je lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen.

0: gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch? Niet om? Echt wel.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
3: In ons Ruim Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de aller

0: Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
4: weer.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt tussen 2 en 4 uur 's middags het Beweegplein plaats aan het Dorpsplein in Oostvoorne. Op het plein kun je meedoen aan allerlei activiteiten als Oud-Hollandse spelletjes, kun je meedansen met Danssalon Voorne en zijn er allerlei inspirerende workshops. Alle activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie hierover vind je op de Facebookpagina van Visio Voorne.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Kopen Hint.

0: Link Actueel.
1: Stichting Jarige Job is een stichting die kinderen helpt op het moment dat zij hun verjaardag niet kunnen vieren doordat dit te weinig geld voor is. De stichting ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen en start daarom een samenwerking met PostNL tijdens een landelijke zomeractie. Amber van Stichting Jarige Job gaf in het programma Link Lunch meer informatie over de actie.
2: De Stichting Jarige Job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis geen geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus denk aan slingers en ballonnen om de woonkamer te versieren. Ingrediënten voor een taart. Maar ook de mogelijkheden om te trakteren op school en uiteraard cadeautjes. Nou, we bestaan inmiddels 16 jaar en we hebben begin dit jaar de 1 miljoenste verjaardagsbox mogen uitreiken in de afgelopen jaren. Dus dat zijn gigantische aantallen. Maar denk aan dat we op dit moment 14.000 kinderen iedere maand helpen. Nou, PostNL en Jarige Job.

0: werken al lange tijd samen. Dus de verjaardagsboxen die niet via de voedselbank verstuurd worden, worden via het PostNL-netwerk thuis bezorgd bij de gezinnen. En twee keer per jaar komen we op een andere manier samen tot actie. En dat is nu van de zomer. In deze zomermaanden kun je dus kiezen voor je pakketje, als je die bestelt in een webshop, om die af te laten sturen naar een pakketautomaat. En op die manier kun je de Stichting Jaar Hulp ondersteunen met deze bijdrage.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Link. Dat is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer hopen. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Nederland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijs stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten...

0: Masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Zondagmiddag 7 juni kun je bij Stichting Verdedigingswerk in Hellevoetsluis terecht voor een fotospeurtocht. Je gaat samen met een gids en andere deelnemers op ontdekkingstocht in de historische verdedigingswerken. Tijdens de fotospeurtocht leer je onderweg allerlei feitjes over de vestingwerken. Meer informatie over deze activiteit vind je op frontaal.info.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Het WK voetbal gaat binnenkort van start en de voorbereidingen zijn ook voor het Nederlands elftal in volle gang. In de theatervoorstelling Hartgras naar het WK, die onder andere te zien is in Theater de Stoep in Spijkenisse, wordt het WK uitgebreid en op eigen wijze besproken. De harde kern van onder andere de podcast Hartgras presenteren je bij een echieke voetbalshow over het komende WK onder begeleiding van presentatoren Wessel Penning en Wilfried de Jong. In gesprek met Link vertelde Wessel Penning meer over de voorstelling.
2: Ja, kijk, we vliegen eigenlijk voetbal aan op een andere manier. We vliegen voetbal aan als niet zozeer op een hele serieuze, wetenschappelijke, bijna wetenschappelijke manier wat wel eens gebeurt. Nee, we praten juist over de mooie dingen van het voetbal. Over onze passie voor het spel, de rare verhalen over mensen. Soms wel een beetje de roddels erbij. Maar het gaat vooral over, met het uitgangspunt is, wat is voetbal toch mooi? Maar we sluiten natuurlijk onze ogen niet voor het feit dat het best wel een raar WK wordt. Want wat gaat Trump doen? Ik bedoel,

0: is die man in staat om wedstrijden te verbieden. Als het resultaat voor Amerika even niet mee zit. Dus daar kijken we ook wel met een lach naar vooruit. En zo hebben we bijvoorbeeld de woordvoerder van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, uitgenodigd. En die komt zijn mening geven over het komende WK. En nu niet schrikken. Dat is hem natuurlijk niet echt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel

0: balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio om begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20hellevoetsluis.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
3: Goedkope poetspullen.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkooppoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
3: Goedkooppoetspullen.nl.
4: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
10: Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stopt?

0: Vanoord Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Waarnemend burgemeester Cor Lamers verlaat de gemeentenissen waar het begin 2027. En voor de procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester worden een aantal vaste stappen doorgenomen. In de eerste stap wordt een profielschets gemaakt waar de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeentenissen waard roept inwoners, bedrijven en organisaties op om hierover mee te denken. We spraken met Jan-Willem Meijnans over de oproep vanuit de gemeente.
2: Nou, je ziet het steeds in meer gemeenten voorkomen dat met name ook rondom dit thema participatie en het betrekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders toch ook een groot goed is om input te krijgen, zodat ook die stakeholders zeg maar input kunnen geven waar wij gewoon mee aan de slag kunnen. En wij, dan heb ik het over de vertrouwenscommissie, om zeg maar ook te kijken of we dat kunnen verwerken in de profielschets. Nou, bewoners kunnen meedenken door de vragenlijst die op de website staat, en dat is een online vragenlijst, in te vullen. Er liggen ook papieren versies bij wijkcentra, dorpshuizen, via het KCC, dat is het klantcontactcentrum, ook bij de Boekenberg. We hebben 4 juni hebben we van 6 tot 8 hebben we een inloop waar iedereen welkom is om ook in gesprek te gaan met de vertrouwenscommissie of om input te geven of ook daar ter plekke de vragenlijst in te vullen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne-Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de Nieuw Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow.

0: om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama-plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang.
5: Floradektuinaanleg.nl.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
10: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
10: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Tientallen sportievelingen deden zondag 31 mei mee aan de Mudrun in de polder bij Vierpolders. Tijdens de 4 Muddy Miles van Vierpolders werd gerend, door sloten gewaad, over obstakels geklommen en door de modder gekropen. De Mudrun maakt deel uit van de Sportweek Vierpolders met activiteiten voor alle leeftijden. Lau en Alexander van de organisatie vertellen hier meer over.
2: De Mudrun is eigenlijk een obstakelparcours waarbij we dat proberen te combineren met vies worden door middel van door de sloot heen gaan en een stukje land ontploegen en nat te maken. Ja, dus op die manier willen we eigenlijk dat mensen ook een leuke tijd hebben terwijl ze sportief bezig zijn.
3: Ja, de Sportweek bestaat nu 57 jaar. Ooit begonnen als een klein comitéetje om iets te organiseren voor het dorp, toen het dorp nog natuurlijk heel klein was. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een 10-daagse. We beginnen op woensdag tot en met de week erop op zondag inderdaad. En ja, de hele week zijn de activiteiten voor jong en oud.
4: De meeste dorpen die hebben wel een dorpsfeest, maar dat is eigenlijk altijd met muziek en bier. Ja. Bij jullie gaat het echt om sport en spel. Waarom is het daar ooit voor gekomen? Kozen.
3: Omdat je met elkaar in beweging wil zijn, met elkaar samen wil werken. Dus je gaat activiteiten verzinnen waar ze met elkaar moeten samenwerken. En, maar ook de mensen die gaan alles zelfs klaarmaken. Zoals de jongens van de Mudrun die je net gesproken hebt. Die zijn al 2-3 weken bezig s'avonds in de uitvoering. Maar daarvoor zijn ze ook al bezig geweest natuurlijk al met overleg van hoe gaan we dit jaar doen. En rondom het parcours hier zeg maar in Vierpolders waar ze vanmiddag gaan lopen. Ja, daar zijn ze echt 2-3 weken lang bezig met stukken wegmaaien, stukken neerleggen, doeken plaatsen. Nette plaatsen. Ja, het is echt fantastisch, die jongens. Zeker.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 13 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds aan de Hofwijn Oostvoorne terecht voor de 9e editie van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne heeft weer allerlei activiteiten als een optocht van oldtimers, muzikale acts, een lifestylemarkt, diverse kinderactiviteiten en er zijn foodtrucks aanwezig voor hapjes en drankjes. De toegang voor het evenement is gratis en meer informatie vind je op evenementenoostvoorne.nl.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.

0: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe plant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: juni werd rond 8:30 een incident gemeld in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosie bij een winkel en hierdoor werd de sprinklerinstallatie actief en stond het winkelgedeelte op een later moment onder water. Hoofdredacteur Raymond schoof begin woensdagmiddag in de studio aan om zijn eerste ervaringen ter plaatse te delen.
1: Ja, heel veel. Het was bijzonder, want ik was onderweg naar de redactie en eigenlijk kwam op mijn pieper een melding binnen, een automatisch brandalarm in De Kopspijker. Vaak is dat met werkzaamheden en zeker op het tijdstip overdag is dat vaak niet een reden om daar naartoe te gaan. Ergens gaf het gevoel mij, ik moet toch alvast omdraaien. En met dat ik aan het keren was, kwam inderdaad een officiële brandmelding binnen. En ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met de brandweer aan. En ik, nou ja, wat ik daar zag, zoveel water heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij elkaar. De sprinkler was inderdaad geactiveerd. De passage stond blank. Er was nog wel rook te zien. En mensen spraken al gelijk over dat ze daar binnen zaten te koffie te drinken in de passage. En dat ze een harde knal hadden gehoord. En mensen weg zien rennen. En het was allemaal heel onduidelijk. En nou, eigenlijk is er direct gehandeld door de brandweer. Door te kijken van ja, is er nog brand? Dat bleek niet zo te zijn. En toen kwam eigenlijk het lastigste, want ze moesten dat water stoppen. Alleen die waterleiding die liet zich niet zomaar dichtzetten. Ze hebben gezocht naar de afsluiter. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Maar ik begreep van de woordvoerder van de veiligheidsregio dat nadat dichtgezet was, er nog een leiding van ongeveer 400 meter aan vast zit. Dus dat water kwam er nog steeds uit. Dus ja, winkels zijn ondergelopen. De schade is wel groot inmiddels, ook voor de ondernemers.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 13 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds aan de Hof bij Oostvoorne terecht voor de 9e editie van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne heeft weer allerlei activiteiten als een optocht van oldtimers, muzikale acts, een lifestylemarkt, diverse kinderactiviteiten en er zijn foodtrucks aanwezig voor hapjes en drankjes. De toegang voor het evenement is gratis en meer informatie vind je op evenementenoostvoorne.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek. Huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar

0: kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Kiss.
1: Link actueel.
2: Tientallen sportievelingen deden zondag 31 mei mee aan de Mutrun in de polder bij Vierpolders. Tijdens de 4 Muddy Miles van Vierpolders werd gerend, door sloten gewaad, over obstakels geklommen en door de modder gekropen. De Mutrun maakt deel uit van de Sportweek Vierpolders met activiteiten voor alle leeftijden. Lau en Alexander van de organisatie vertellen hier meer over.
3: De Mutrun is eigenlijk een obstakelparcours waarbij we dat proberen te combineren met vies worden door middel van door de sloot heen gaan en een stukje land ontploegen en nat te maken. Ja, dus op die manier willen we eigenlijk dat mensen ook een leuke tijd hebben terwijl ze sportief bezig zijn.
4: Ja, de Sportweek bestaat nu 57 jaar. Ooit begonnen als een klein comitéetje om iets te organiseren voor het dorp, toen het dorp nog heel klein was.

0: Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een 10-daagse. We beginnen op woensdag tot en met de week erop op zondag inderdaad. En ja, de hele week zijn er activiteiten voor jong en oud.
1: De meeste dorpen die hebben wel een dorpsfeest, maar dat is eigenlijk altijd met muziek en bier. Ja. Bij jullie gaat het echt om sport en spel. Waarom is daar ooit voor gekozen?
0: Omdat je met elkaar in beweging wil zijn, met elkaar samen wil werken. Dus je gaat activiteiten verzinnen waar ze met elkaar moeten samenwerken. En, maar ook de mensen die gaan alles zelfs klaarmaken. Zoals de jongens van de Mudrun die ik net gesproken heb. Die zijn al 2-3 weken bezig s'avonds in de uitvoering. Maar daarvoor zijn ze ook al bezig geweest natuurlijk al met overleg van hoe gaan we dit jaar doen. En rondom het parcours hier zeg maar in Vierpolders waar ze vanmiddag gaan lopen. Ja, daar zijn ze echt 2-3 weken lang bezig met stukken wegmaaien, stukken neerleggen, doeken plaatsen, netten plaatsen. Ja, het is echt fantastisch, die jongens. Zeker.
2: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
3: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope poetspullen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Burgemeester Arno Schepers van Voornaamzee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners Opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
9: Vandaag wordt een wisselvallige dag.

0: De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Trouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van de smullen.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Zondagmiddag 7 juni kun je bij Stichting Verdedigingswerk in Hellevoetsluis terecht voor een fotospeurtocht. Je gaat samen met een gids en andere deelnemers op ontdekkingstocht in de historische verdedigingswerken. Tijdens de fotospeurtocht leer je onderweg allerlei feitjes over de vestingwerken. Meer informatie over deze activiteit vind je op frontaal.info.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen.

0: Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, nou weer.
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

0: Voorbereidingen zijn ook voor het Nederlands elftal in volle gang. In de theatervoorstelling Hartgras naar het WK, die onder andere te zien is in Theater de Stoep in Spijkenisse, wordt het WK uitgebreid en op eigen wijze besproken. De harde kern van onder andere de podcast Hartgras presenteren je bij een energieke voetbalshow over het komende WK onder begeleiding van presentatoren Wessel Penning en Wilfried de Jong. In gesprek met Link vertelde Wessel Penning meer over de voorstelling.
1: Ja, kijk, we vliegen eigenlijk voetbal aan op een andere manier. We vliegen voetbal aan als niet zozeer op een hele serieuze, wetenschappelijke, bijna wetenschappelijke manier, wat wel eens gebeurt. Nee, we praten juist over de mooie dingen van het voetbal. Over onze passie voor het spel, de rare verhalen over mensen. Soms wel een beetje de roddels erbij. Maar het gaat vooral over, met het uitgangspunt is, wat is voetbal toch mooi? Maar we sluiten natuurlijk onze ogen niet voor het feit dat het best wel een raar WK wordt. Want wat gaat Trump doen? Ik bedoel, is die man in staat om wedstrijden te verbieden? Als het resultaat voor Amerika even niet mee zit. Dus daar kijken we ook wel met een lach naar vooruit. En zo hebben we bijvoorbeeld de woordvoerder van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, uitgenodigd. En die komt zijn mening geven over het komende WK. En nu niet schrikken. Dat is hem natuurlijk niet echt.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijn Heerlijk Thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voornes opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio.

0: nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
2: weer.
3: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
1: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Waarnemend burgemeester Cor Lamers verlaat de gemeente in Zwaard begin 2027. En voor de procedure voor het vinden van de nieuwe burgemeester worden een aantal vaste stappen doorgenomen. In de eerste stap wordt een profielschets gemaakt waar de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeente in Zwaard roept inwoners, bedrijven en organisaties op om hierover mee te denken. We spraken met Jan-Willem Meijnans over de oproep vanuit de gemeente.
2: Nou, je ziet het steeds in meer gemeenten voorkomen dat met name ook rondom dit thema participatie en het betrekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders toch ook een groot goed is om input te krijgen, zodat ook die stakeholders zeg maar input kunnen geven waar wij gewoon mee aan de slag kunnen. En wij, dan heb ik het over de vertrouwenscommissie, om zeg maar ook te kijken of we dat kunnen verwerken in de profielschets. Nou, bewoners kunnen meedenken door de vragenlijst die op de website staat, en dat is een online vragenlijst, in te vullen. Er liggen ook papieren versies bij wijkcentra, dorpshuizen, via het KCC, dat is het klantcontactcentrum, ook bij de Boekenberg. We hebben 4 juni hebben we van 6 tot 8 hebben we een inloop waar iedereen welkom is om ook in gesprek te gaan met de vertrouwenscommissie of om input te geven of ook daar ter plekke de vragenlijst in te vullen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van 2 vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van 2 kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strenge regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Braken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal fel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport.

0: Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolm. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt tussen 2 en 4 uur 's middags het Beweegplein plaats aan het Dorpsplein in Oostvoorne. Op het plein kun je meedoen aan allerlei activiteiten als Oud-Hollandse spelletjes, kun je meedansen met Danssalon Voorne en zijn er allerlei inspirerende workshops. Alle activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie hierover vind je op de Facebookpagina van Visio Voorne.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Alle eentjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Goedkope poetspullen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
5: Goedkopepoetspullen.nl.
6: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. Burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden.
12: Link reclame.
13: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
15: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
12: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goosens. De 2 vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
7: Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst.

0: Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

De Rembrandt en I'll Be There als opener voor de nieuwe uitzending van Link Lunch. Want het is weer 12 uur geweest en dat betekent dat we rond de lunchtijd weer eventjes bij gaan praten over alles wat er in de regio gebeurt. En ook dit keer weer een hele volle uitzending, want we hebben maar liefst drie gasten in de uitzending. En we bellen met begin dit uur met Els de Rode, beter bekend als Woe Els van het tv-programma B&B Vol Liefde, over haar ambassadeurschap tijdens de Rotterdam Charity Run en City Swim. En later dit uur hebben we ook Mariola aan de lijn. Het gaat allemaal over de nieuwe editie van de avondvierdaagse in Hellevoetsluis. En ook bellen we nog eens met golfster Rosanne Boeren. Want die heeft haar NK-titel binnengehaald. En we willen natuurlijk eventjes weten hoe dat allemaal gegaan is. En haar eerste reactie daarop hebben. We hebben natuurlijk ook weer de agenda van Voorne Putten om te kijken wat er allemaal op het programma staat. En we draaien natuurlijk de beste hits van vroeger en nu. Waaronder deze van Jamie Little. Dit is Another Day hier bij Link.

0: Break my heart. Dua Lipa en Break My Heart hoorde je hier bij Link Lunch. En 2 jaar geleden werd onze regiogenoot Els een landelijke bekendheid door haar deelname aan het populaire televisieprogramma B&B voor Liefde. Ze groeide uit tot een ware publiekslieveling en tot op de dag van vandaag houdt Els haar ruim 170.000 volgers op de hoogte van haar avonturen. Vorige week deelde ze bijvoorbeeld dat ze dit jaar ambassadeur is van de Rotterdam Charity Run en Rotterdam City Swim. En hier willen we natuurlijk alles over weten en daarom hangt Els nu aan de lijn. Goedemiddag Els.
1: Ja, goedemiddag Ferry. Hallo.
0: Hallo, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over je ambassadeurschap. Maar kun je ons eens meenemen in wat er persoonlijk voor jou is veranderd in de afgelopen 2 jaar?
1: Ik ging voor liefde, deed ik mee in dat programma. En ik was al eigenlijk op jonge leeftijd met vroeg pensioen. Dat kon, want ik werkte bij KLM. En die regeling die bestond toen nog. Dus ik had eigenlijk een heel rustig leven. En niet weten, ik had geen social media. En toen zeiden op een gegeven moment, toen de uitzendingen bezig waren, zeiden mijn dochters, nou mam, misschien toch maar zo'n Instagram-account maken waar ik echt totaal niks mee had. Ik wist niet hoe het snapte, wist niet wat je ermee kon en wat allemaal de bedoeling was. Maar goed, toch gedaan. En na 4 weken had ik 200.000 volgers. Totaal niet bewust. Wat ik daarmee kon en dat er allemaal bedrijven aan het trekken waren. Wil je dit, wil je dat, samenwerkingen. En inmiddels heb ik een hoop geleerd en heb ik heel veel mooie dingen mogen doen.
0: En merk je ook in de regio zelf dat je echt een publiekslieveling bent en kun je nog wel normaal over straat?
1: Het is niet maar alleen in de regio. Ik word eigenlijk overal herkend, ja.
0: Dus nog steeds 2 jaar na het programma, nog steeds foto's, handtekeningen, alles wat erbij komt kijken?
1: Nou, handtekeningen niet zoveel, maar wel foto's. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier, hoor. Ja,
0: je had het net inderdaad al over projecten en programma's. Wat heb je allemaal afgelopen tijd al mogen doen voor onder andere social media en televisie?
1: Ik heb meegedaan aan jachtseizoen Most Wanted in 2024. Ik heb in 2024 een boek geschreven, Somewhere Else, over mijn avonturen die ik beleefd heb op de route als stewardess. Ik heb heel veel mooie samenwerkingen gehad, onder andere met KLM, met Rivella, met Stelps. Mag tegenwoordig een programma presenteren op RTL 4 en Videoland Nederland Ontdekt, heet dat. Een soort lifestyle-programma. En dat vind ik ook heel erg leuk, want ik vind presenteren, ben ik achtergekomen dat ik dat heel erg...

0: erg leuk vind. En mooi dat ik deze kans dus dan ook krijg. Ja, ik ben ambassadeur van BBCNL. Ik ben ambassadeur van een heel mooi automerk, Leapmotor. Ik ben laatst host geweest bij TUI om een avond te presenteren. Ik ga ook een samenwerking met TUI aan. Ja, ik kan nog wel alles. Even doorgaan.
1: Ja, ja. En een van die projecten is natuurlijk ook het ambassadeurschap tijdens de Rotterdam Charity Run en City Swim. Wat kun je wat meer vertellen over wat dit precies is en wat het inhoudt?
0: Nou, het is eigenlijk begonnen 3/4 jaar geleden. Toen ben ik benaderd door de Erasmus Foundation van Goh Els. We weten dat jij graag altijd wandelt. Ik wandel heel veel. En dat jij ook in Rotterdam bent geboren. Dus wij zouden het heel erg fijn vinden als jij ambassadeur van onze foundation zou willen worden. Nou, dan voel ik me natuurlijk enorm vereerd, want ik ben Rotterdamse echt in hart en nieren en ik draag de stad een warm hart toe. En zeker als ik mijn bereik, wat ik heb op social media, kan inzetten voor goede doelen. Dat bedoel, ik heb wel veel betaalde samenwerkingen, maar ik maak me ook wel heel graag hard voor goede doelen om geld op te halen. Nou, dat hebben we dus gedaan afgelopen december met de Rotterdam Memory Walk. En dat geld was dan voor onderzoek naar dementie. Maar de Rotterdam Charity Run en de Rotterdam City Swim, dat valt dan ook onder deze foundation. En daarmee proberen we zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
1: En dat maakt het denk ik voor jou ook zo belangrijk om dit specifieke doel en evenement te ondersteunen als ambassadeur.
0: Ja, nou zeker. En ja, ik zou bijna kunnen zeggen, wie kent er niet iemand in zijn omgeving of misschien wel directe familie die te maken heeft gehad met kanker of met overlijden van dierbaren. Dat heb ik zelf ook bij mij. Mijn vader is daar ook aan overleden. Ooms, tante, opa, oma. Dus als ik me ergens, wat een kleine moeite is het om dan voor zo'n mooie stichting en zo'n mooie foundation het gezicht te zijn en proberen zoveel mogelijk geld daarvoor op te halen.
1: En toen je dit nieuws naar buiten bracht op social media, zag ik al heel veel reacties gelijk binnenkomen of je zelf ook ging deelnemen aan het evenement en of het rennen of zwemmen werd.
0: Ja, het zijn twee aparte events, hè, want nu komende vrijdag is dan de City Run. Nou, ik heb altijd wel heel veel hard gelopen, maar dat doe ik niet meer. Maar je kunt ook wandelen, dus ik doe de 5 kilometer gewoon vrijdagavond. En dan is er 5 juli de City Swim. Nou ben ik niet zo'n enorme goede zwemmer, want ik heb niet zulke goede schouders. Dus ik ga waarschijnlijk wel toejuichen, maar ik ga niet de Wijnhaven inspringen.
1: Dus dat, nee. dat laat je niet bij zitten.
0: Wie weet, gebeurt er nog wat dat ik het wel doe, maar goed, dat gaan we zien.
1: Ja, als mensen voor meer informatie terecht willen over de run en over de swim, waar kunnen ze terecht?
0: Ja, dat is op de website rotterdamcharityrun.nl of rotterdamcityswim.nl. En daar kun je ook, daar is ook een knop aanwezig waar je op kunt drukken en een donatie kan doen. En doneren kan ook altijd anoniem. Dus je hoeft niet altijd met je naam bij te zetten. Dus weet dat. Dat vindt ook niet altijd iedereen fijn. En ja, hopelijk wordt er heel veel gedoneerd voor dit hele belangrijke onderzoek naar kanker.
1: Ja, mooi inderdaad dat je hier aan verbonden hebt als ambassadeur. En Els, dankjewel dat je aan de lijn wilde komen. En mocht het toch rennen of zwemmen worden, heel veel succes. En anders met het binnenhalen van zoveel mogelijk donaties.
0: Ja, ontzettend bedankt Perry voor dat ik in de uitzending mocht komen. Voor dit hele mooie doel. En wie weet tot een volgende keer weer.
1: Gaan we doen, hou ons op de hoogte.
0: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Je hoorde Dan Hartman en Relight My Fire. En voordat we zo meteen naar het regio nieuws gaan, gaan we eerst nog even kijken in de agenda.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda staat dat tot en met 29 augustus het toeristentreintje in Hellevoetsluis op elke maandag, woensdag en zaterdag om 2:00 PM langs allerlei mooie plekken in Hellevoetsluis rijdt. En je komt met het treintje langs allerlei monumenten en de historische vesting. En in het treintje is iedere keer voor in totaal 12 personen plek. En meer informatie vind je op de Facebookpagina van Bezoek Hellevoetsluis. Dan gaan we op vrijdag 12 juni kijken, want dan kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meedoen aan een kruidenwandeling door het natuurgebied van de Voornse Duinen. Tijdens de wandeling ontdek je onder andere welke eetbare en geneeskrachtige planten in de omgeving groeien. En je leert de planten herkennen en je krijgt uitleg over de zowel medische als de energetische werking van de planten. De wandeling die duurt ongeveer 2 uur en meer informatie vind je op victoriaroggeveen.nl. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan onze agenda? Laat het dan vooral weten, want dan voegen we hem toe aan de Link Regio Agenda. Dus zoals gezegd, zometeen het regionieuws, maar eerst nog Duncan Lawrence met Someone Else hier bij Link Lunch.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is een pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday Sellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoet Sluis.
6: Check sundays.nl.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: De service van vroeger.
10: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
12: Link weer.
13: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp.

0: met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

nu over hebben. Want dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Hellevoetsluis plaats. Dit jaar kunnen deelnemers weer meedoen aan verschillende afstanden om er op de laatste avond natuurlijk weer met de welverdiende medaille vandoor te gaan.

0: moment en hoe lang zijn jullie hiermee bezig om alles op poten te zetten?
1: We doen dit evenement organiseren met... we zijn 5 jaar geleden begonnen met 3 turnmoeders om dit weer op te pakken na de corona. En samen met heel veel vrijwilligers regelen we dit ieder jaar. We zijn een vast team van 3 tot 5 mensen die de basisdingen regelen. En daarnaast hebben we zo ongeveer 90 vrijwilligers nodig om alles eromheen te regelen. Voor stempelaars, verkeersregelaars, EHBO en dat soort zaken allemaal. Om het evenement gezellig, goed en veilig te kunnen laten verlopen.
0: En via jullie website zag ik ook een oproep nog voor vrijwilligers. Is dat inmiddels al ingevuld of zijn jullie nog steeds op zoek naar versterking?
1: Vrijwilligers zijn altijd welkom, maar we zijn zo goed als rond. Ik heb net op donderdagavond kan ik nog een paar vrijwilligers bij het stempelen gebruiken. Maar voor de rest zijn we gelukkig op dit moment rond. Ja, en op de website www.kdosport.nl staat alle informatie over de avondvierdaagse, over de routes. Via daar kan je je online aanmelden. Kan je zien waar de stempelposten gaan staan. Dan kan je alle informatie vinden. En we willen vooral vragen aan de mensen die nog mee willen doen. Schrijf je in tot uiterlijk aanstaande zaterdag online. Dat scheelt op maandag, op dinsdag heel veel file bij de last minute inschrijvingen. We zien ieder jaar dat er toch nog aardig wat mensen op de laatste dag gezellig willen meelopen. Alleen dan moet dat allemaal even handmatig verwerkt worden. En dat kost even tijd. Dus wil je meelopen, schrijf je online in via de site van www.kdosport.nl. En dan zorgen wij dat de stempelkaarten van de kinderen op de scholen terechtkomen. En de kinderen die niet op de basisscholen in Hellevoetsluis zitten, die kunnen hun stempelkaart ophalen op de eerste dag, dinsdagavond.
0: Kijk, en dinsdag 9 juni gaat het weer allemaal van start. Wat maakt de avondvierdaagse in Hellevoet wat jou betreft zo bijzonder?
1: Ja, het maakt het zo bijzonder omdat het gewoon een heel mooi event is waar heel veel deelnemers aan meedoen. We zitten ieder jaar met bijna 200 lopers met nog wat mensen eromheen die als een slang door Hellevoetsluis lopen, gezellig actief bezig zijn en meestal met heel mooi weer. Dus dat is gewoon één feestje in heel Hellevoetsluis 4 dagen lang en dat is gewoon erg leuk en dat feestje dat bouwt langzaam op tot uiteindelijk de laatste avond. Dat we op het plein bij de Eendracht, waar we altijd starten, een feestje van proberen te maken. En waar iedereen zijn welverdiende medaille persoonlijk in ontvangst krijgt van een van ons.
0: En wat kunnen deelnemers en toeschouwers dit jaar verwachten? Zijn er nog bijzondere routes of komen we nog langs bijzondere plekken?
1: De routes die we doen, we proberen ieder jaar de routes enigszins aan te passen, zodat het niet ieder jaar hetzelfde is en iedere avond een ander gebied van Hellevoetsluis doorheen te lopen. Dus een keer een rondje door de vesting, een keertje door de Bondsehoek en de laatste avond is altijd standaard over het winkelcentrum. En dit jaar is het winkelcentrum weer ook opgevrolijkt door een brassband die daar zal staan, die door het winkelcentrum is geregeld. Dus ook daar is het gewoon groot feest aanstaande vrijdag.
0: Zijn de routes voor jullie als organisatie de grootste uitdaging tijdens het organiseren of alles wat erbij komt kijken?
1: Alle dingen zijn gewoon een uitdaging. Het is leuk om te doen, maar de routes kost tijd om ze goed te maken, om te zorgen dat het veilig is, te zorgen dat je verkeersregelaars hebt op de veilige plekken. Sinds vorig jaar maken we gebruik van professionele verkeersregelaars op de grote kruispunten, zodat het allemaal veilig kan plaatsvinden. Maar daarnaast hebben we ook nog een aantal vaste verkeersregelaars als vrijwilligers, waar we heel dankbaar voor zijn dat die ieder jaar voor ons klaarstaan om te zorgen dat het veilig kan verlopen en de kinderen ver kunnen oversteken.
0: Je hebt het net al aangegeven, maar waar kunnen mensen meer informatie vinden?
1: www.kdosport.nl.
0: Nou,
1: en ook dit jaar komen er ook steeds meer activiteiten langs de route, zodat er verenigingen of ondernemers zijn die langs de routes komen staan om zaken uit te delen en het gezellig te maken. En op vrijdagavond zal ook de burgemeester weer aanwezig zijn om de kinderen in ontvangst te nemen als ze terugkomen van hun vierdaagse avond. Vierdaagse.
0: Nou, dat belooft een grote gezelligheid te worden in Hellevoetsluis. Mariola, dankjewel dat je aan de lijn wilde komen en alvast veel plezier volgende week.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, fijne dag.
1: Hetzelfde.

0: Jelly Roll en I'm Good hoorde hier bij Link. Vorige maand heeft onze regiogenoot Rosanne Boeren voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot en met 21 jaar gewonnen. Ze maakte hiermee haar favoriete rol waar en ging er met haar 9e nationale titel vandoor. We zijn erg benieuwd hoe het NK is verlopen voor Rosanne en hoe ze de winst zelf heeft beleefd. En daarom hangt Rosanne nu aan de lijn. Goedemiddag, Rosanne.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met de winst op het NK. Je ging als een van de favorieten naar dit kampioenschap. Bracht dat nog extra druk met zich mee? Of ben je dat al gewend na 9 nationale titels?
1: Ik ben dat altijd wel gewend. Ik moet zeggen, ik ging nu ook wel redelijk relaxed toernooien. En ik weet natuurlijk dat iedereen naar me kijkt en iedereen verwacht het wel een beetje. Ik ging wel een relaxed toernooi in.
0: Toen je eraan begon aan de eerste wedstrijden, inderdaad, had je toen niet zoiets dat je dacht van even toch wat extra spanning om te kijken of het allemaal wel gaat lukken weer?
1: Ja, ik speel niet heel veel meer in Nederland. Dus ik was ook wel blij dat ik weer in Nederland kon spelen in een toernooi. En ik moet altijd, begin van het toernooi vind ik het heel spannend, maar als ik eenmaal begonnen ben, dan valt de spanning eigenlijk wel een beetje weg en heb ik alles weer een beetje in controle.
0: Ja, want je bent hier ooit in de regio, ben je natuurlijk begonnen met golven. Kun je ons eens meenemen hoe dat ooit allemaal is gestart en hoe je uiteindelijk zoveel titels al hebt kunnen behalen?
1: Ik ben op Kleiber gestart, in Brielen en door mijn ouders. Ik denk dat was veel golvers. En toen daar met de jeugd gespeeld en op een gegeven moment ben ik mijn eerste NK gespeeld, NK12. Dat was denk ik in 2016 was het al. En toen ben ik gescout voor het Nederlands team. En toen meer landelijk gaan trainen met andere kinderen en coaches. En daar steeds meer in gaan groeien. En toen natuurlijk ook steeds meer NK's spelen. En toen mijn eerste NK won ik toen ik 14 was, onder 15. En toen is het eigenlijk een beetje binnen gaan stromen, NK's.
0: Ja, we hoorden het inderdaad al van je collega golfster Sophie Dekker. Die hadden we een paar weken geleden aan de lijn. Die had nadat ze dat ook een kampioenschap had gewonnen, dat haar telefoon overstroomde van de reacties. Is dat bij jou ook geweest nadat je er met de winst vandoor ging?
1: Ja, best wel. Natuurlijk op de socials veel reacties. Maar ook gewoon op Kleiburg, waar ik zelf golf, heel veel mensen.

0: volgen me en het is je ook heel goed te volgen en je kan alles per hoe kan je zien. Dus mensen, ja, hebben veel felicitaties. Dus dat is wel leuk.
1: Tof, ja. En wat maakt de sport golven voor jou nou zo leuk om te doen en dat dit echt je passie is en ja, je hier gewoon kampioenschappen mee kunt gaan spelen?
0: Voor mij nu het mooiste is dat ik gewoon heel veel, ik mag natuurlijk heel veel mee reizen en ik mag heel veel zien en ik ontmoet natuurlijk heel veel mensen mee. Maar het is toch wel een soort van, ja, het is toch een soort gevoel of zo dat je hebt als je golft en dan heb je toch een soort passie van en ja, je wilt er gewoon heel goed in worden en het is toch wel heel frustrerend, maar ook wel heel leuk en lekker om te doen of zo.
1: Ja, ja. En zijn er bepaalde doelen die je nog in de toekomst wil bereiken? Want ja, nu 9 nationale titels, zijn er doelen voor jezelf?
0: Nou, er zullen niet veel meer nationale titels bijkomen, want ik word dit jaar pro. Dus dan ja, ga ik toch wel een beetje meer die droom najagen en dan ga ik toch wel proberen echt mijn geld ermee te verdienen. Dus dan wil ik wel op het hoogste niveau van Europa wil ik echt op presteren en hopelijk ook winnen. En de grootste droom is altijd de Olympische Spelen zijn.
1: Ja, tof. Inderdaad. Wat staat er allemaal de komende tijd voor je op het programma qua wedstrijden en waar kunnen mensen dat allemaal volgen?
0: Ik speel nu veel, dat heet dan de Lead Access Tour. Dat zijn toernooien van professionele golfers en daar doe ik dan een aantal aan mee. Dus ik ga eerst naar Tsjechië en dan naar Duitsland. En daarna komen alle EK's weer van de amateurs, dus alle team EK's en de individuele EK's. Dat is dan allemaal in de zomer.
1: En dat kunnen mensen denk ik
0: kan...
1: Sorry, wat zei je?
0: Je kan het allemaal volgen op mijn site, op gozanneboeren.nl.
1: Ah, tof. Ja, nou, hartstikke goed bezig. En nogmaals gefeliciteerd met het behalen van het Nederlands kampioenschap. En hou ons op de hoogte op het moment dat het ook internationaal goed gaat, hè?
0: Ja, nee, dat kan je zeker zien op alle socials.
1: Top. Dankjewel, Rosanne, en fijne dag verder.
0: En jullie bedankt.
1: Doei.

0: Marlon Pichel uit de Spijkenissen samen met Danny Vera. Je hoorde Try Again hier als afsluiter van Link Lunch. En ben je benieuwd naar nog meer nieuws uit de regio? Waaronder het interview met Marlon Pichel wat we hebben gehad eerder deze week in Link Lunch. Dat is helemaal uitgediend tot een artikel en dat kun je vinden op linkmedia.nl. En daar staat onder andere ook nieuws over een overstap in de voetbalwereld naar SCO 63. Je kunt meer lezen over het aanmelden voor Burendag in de regio wat later dit jaar zal plaatsvinden. En nog veel meer nieuws uit de regio. Morgen is Link Lunch weer terug. En dan hebben we natuurlijk weer diverse gasten in de uitzending. We spreken Cor van Hengel Sportvereniging Ons Genoegen over de clinic zondag 7 juni. En we hebben directeur Leon Soeterboek van Theater De Twee Hondjes aan de lijn over het komende theaterseizoen. Dat hoor je allemaal morgen bij een nieuwe uitzending van Link Lunch tussen 12 en 1. Tot morgen.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Alle eendjes zwemmen in het water.
7: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
8: Doe eens gek, huur een eend.
7: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
9: Hey, kruidenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
10: Oh ja, joh.
9: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
10: Nou, dat heb je goed gedaan.
9: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
10: Zeker.
9: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
11: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van

0: mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht komt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni organiseert Stichting Verdedigingswerk Ellevoetsluis weer een nieuwe editie van de militair historische rondleidingen in de vesting van Ellevoetsluis. Bram Kap vertelt meer over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten tijdens de rondleidingen van aankomende zondag.
2: Ja, wat wij doen is eigenlijk heel veel. Wij organiseren diverse activiteiten die te maken hebben met het verdedigingserfgoed. Wat in Ellevoetsluis en ook in directe omgeving in grote mate aanwezig is. En waar nog veel over te vertellen valt. We gaan een rondje maken door de vesting van Ellevoetsluis. En dan hebben we met name aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de sporen die dat heeft achtergelaten in de vesting van Ellevoetsluis. Dus we gaan een bunker bekijken. We gaan het hebben over de belangrijke rol die de marine van de nazi's gespeeld heeft in de vesting van Ellevoetsluis. We gaan ook nog kijken bij een stolperstein. Een plek waar een Joodse inwoner gewoond heeft. En die helaas kort na deportatie al is vergast in Auschwitz. En op die manier langs plekken die voor de meeste mensen denk ik niet zichtbaar zijn. Maar door het verhaal en de plaatjes van vroeger kunnen dat vertellen wat daar allemaal zoal gebeurd is in Ellevoetsluis.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis. Voetsluis.nl. Goedkope
6: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als McQuarrie.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 20:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De

0: oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Stichting Jarige Job is een stichting die kinderen helpt op het moment dat zij hun verjaardag niet kunnen vieren doordat dit te weinig geld voor is. De stichting ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen en start daarom een samenwerking met PostNL tijdens een landelijke zomeractie. Amber van Stichting Jarige Job gaf in het programma Link Lunch meer informatie over de actie.
1: De Stichting Jarige Job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis geen geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus denk

0: jaar de 1 miljoenste verjaardagsbox mogen uitreiken in de afgelopen jaren. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Maar denk aan dat we op dit moment 14.000 kinderen iedere maand helpen. Nou, PostNL en Jaagjob werken al lange tijd samen. Dus de verjaardagsboxen die niet via de voedselbank verstuurd worden, worden via het PostNL-netwerk thuis bezorgd bij de gezinnen. En twee keer per jaar komen we op een andere manier samen tot actie. En dat is nu van de zomer. In deze zomermaanden kun je kiezen voor je pakketje, als je die bestelt in een webshop, om die af te laten sturen naar een pakketautomaat. En op die manier kun je de Stichting Jaagjob ondersteunen met deze bijdrage.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Hij van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over etsen van Rembrandt de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijfhellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten

0: Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 14:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simon Saffe. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
12: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
11: Witkamp-treding in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptreding.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
13: Chocoparadijs.nl.
12: Chocoparadijs.nl.
14: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
15: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
14: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
15: Check sundays.nl.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Stichting Jarige Job is een stichting die kinderen helpt op het moment dat zij hun verjaardag niet kunnen vieren doordat er te weinig geld voor is. De stichting ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen en start daarom een samenwerking met PostNL tijdens een landelijke zomeractie. Amber van Stichting Jarige Job gaf in het programma Link Lunch meer informatie over de actie.
2: De Stichting Jarige Job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis geen geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op hol. Dus denk aan slingers en ballonnen om de woonkamer te versieren. Ingrediënten voor een taart. Maar ook de mogelijkheden om te trakteren op school en uiteraard cadeautjes. Nou, we bestaan inmiddels 16 jaar en we hebben begin dit jaar de 1 miljoenste verjaardagsbox mogen uitreiken in de afgelopen jaren. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Maar denk aan dat we op dit moment 14.000 kinderen iedere maand helpen. Nou, PostNL en Jarige Job werken al lange tijd samen. Dus de verjaardagsboxen die niet via de voedselbank verstuurd worden, worden via het PostNL-netwerk thuisbezorgd bij de gezinnen. En twee keer per jaar komen we op een andere manier samen tot actie. En dat is nu van de zomer. In deze zomermaanden kun je dus kiezen voor je pakketje, als je die bestelt in een webshop, om die af te laten sturen naar een pakketautomaat. En op die manier kun je de Stichting Jarige Job ondersteunen met deze bijdrage.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport.

0: Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Vorige maand heeft onze regiogenoot Rosanne Boeren voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot en met 21 jaar gewonnen. Ze maakte hiermee haar favoriete rol waar en ging er met haar 9e nationale titel vandoor. Hoe heeft ze het NK en de winst beleefd? Rosanne hing aan de lijn in het programma Link Lunch om hier meer over te vertellen.
2: Ik moet zeggen, ik ging nu ook wel redelijk relaxed toernooien. En ik weet natuurlijk dat iedereen naar me kijkt en iedereen verwacht wel een beetje. Maar ik ging wel relaxed toernooien. Ik speel niet heel veel meer in Nederland. Dus ik was ook wel blij dat ik weer in Nederland kon spelen een toernooi. En ik moet altijd... Begin van het toernooi vind ik het heel spannend, maar als ik eenmaal begonnen ben, dan valt de spanning eigenlijk wel een beetje weg en heb ik alles weer een beetje in controle. Ik ben op Kleiburg

0: gestart in Brielle en door mijn ouders. Ik denk dat was veel golfers. En toen daar met de jeugd gespeeld en op een gegeven moment ben ik mijn eerste NK gespeeld, NK12. Dat was denk ik in 2016 was het al. En toen ben ik gescout voor het Nederlands team. En toen meer landelijk gaan trainen met andere kinderen en coaches en daar steeds meer in gaan groeien. En toen natuurlijk ook steeds meer NK's spelen. En toen mijn eerste NK won ik toen ik 14 was, onder 15. En toen is het eigenlijk een beetje binnen gaan stromen, denk ik. Wel natuurlijk op de socials veel reacties. Maar ook gewoon op Kleiburg, waar ik zelf golf. Heel veel mensen volgen me. En dat is je ook heel goed te volgen. En je kan alles daarop kan je zien. Dus mensen ja, hebben veel felicitaties. Dus dat is wel leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne-Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
10: De leukste en lekkerste.

0: geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Woensdagochtend 3 juni werd rond 8:30 een incident gemeld in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosie bij een winkel en hierdoor werd de sprinklerinstallatie actief en stond het winkelgedeelte op een later moment onder water. Hoofdredacteur Raymond schoof begin woensdagmiddag in de studio aan om zijn eerste ervaringen ter plaatse te delen.
2: Ja, heel veel. Het was bijzonder, want ik was onderweg naar de redactie en eigenlijk kwam op mijn pieper een melding binnen, een automatisch brandalarm in De Kopspijker. Vaak is dat met werkzaamheden en zeker op het tijdstip overdag is dat vaak niet een reden om daar naartoe te gaan. Ergens gaf het gevoel mij, ik moet toch alvast omdraaien. En met dat ik aan het keren was, kwam inderdaad een officiële brandmelding binnen. En ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met de brandweer aan. En ik, nou ja, wat ik daar zag, zoveel water heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij elkaar. De sprinkler was inderdaad geactiveerd. De passage stond blank. Er was nog wel rook te zien. En mensen spraken al gelijk over dat ze daar binnen zaten te koffie te drinken in de passage. En dat ze een harde knal hadden gehoord. En mensen weg zien rennen. En het was allemaal heel onduidelijk. En nou, eigenlijk is er direct gehandeld door de brandweer. Door te kijken van ja, is er nog brand? Dat bleek niet zo te zijn. En toen kwam eigenlijk het lastigste, want ze moesten dat water stoppen. Alleen die waterleiding die liet zich niet zomaar dichtzetten. Ze hebben gezocht naar de afsluiter. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Maar ik begreep van de woordvoerder van de veiligheidsregio dat nadat dichtgezet was, er nog een leiding van ongeveer 400 meter aan vast zit. Dus dat water kwam er nog steeds uit. Dus ja, winkels zijn ondergelopen. De schade is wel groot inmiddels, ook voor de ondernemers.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten

0: Spinalflow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij

0: Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op. 4:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne-Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
9: Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
12: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
13: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering en laat Scope Inspect BV

0: een scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: En nu terug

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 13 juni staat een nieuwe editie van de Rommelmarkt in Geervliet op het programma. Bij de markt kun je terecht bij kraampjes die onder andere kleding, speelgoed en boeken verkopen. In de koffiehoek kun je terecht voor koffie en thee en kun je ook een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. De Rommelmarkt vindt op 13 juni tussen 9:30 ochtends en 3:00 middags plaats. En meer informatie vind je op pg2stromenland.nl/markten.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op...

0: nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: 2 jaar geleden werd onze regiogenoot Els een landelijke bekendheid door haar deelname aan het populaire televisieprogramma B&B Vol Liefde. Ze groeide uit tot een ware publiekslieveling en tot op de dag van vandaag houdt Els haar ruim 170.000 volgers op de hoogte van haar avonturen. Vorige week deelde ze bijvoorbeeld dat ze dit jaar ambassadeur is van de Rotterdam Charity Run en Rotterdam City Swim. In het programma Link Lunch vertelde Els hier zelf meer over.
2: Ik ging voor liefde, deed ik mee in dat programma. En ik was al eigenlijk op jonge leeftijd met vroegpensioen. Dat kon, want ik werkte bij KLM. En die regeling die bestond toen nog. Dus ik had eigenlijk een heel rustig leven. En niet weten, ik had geen social media. En toen zeiden op een gegeven moment, toen de uitzendingen bezig waren, zeiden mijn dochters, nou mam, misschien toch maar zo'n Instagram-account maken, waar ik echt totaal niks mee had. Ik wist niet hoe het snapte, wist niet wat je ermee kon en wat allemaal de bedoeling was. Maar goed, toch gedaan. En na 4 weken had ik 200.000 volgers. Totaal niet bewust wat ik daarmee kon. En dat er allemaal bedrijven aan het trekken waren. Wil je dit, wil je dat, samenwerkingen. En inmiddels heb ik een hoop geleerd. En heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. Het is eigenlijk begonnen 3/4 jaar geleden. Toen ben ik benaderd door de Erasmus Foundation. Van, goh Els, we weten dat jij graag altijd wandelt. Ik wandel heel veel. En dat jij ook in Rotterdam bent geboren. Dus wij zouden het heel erg fijn vinden als jij ambassadeur van onze foundation zou willen worden. Nou, dan voel ik me toch enorm vereerd. Want ik ben Rotterdamse echt in hart en nieren. En ik draag de stad een warm hart toe. En zeker als ik mijn bereik, wat ik heb op social media, kan inzetten voor goede doelen. Dat bedoel, ik heb wel veel betaalde samenwerkingen. Maar ik maak me ook wel heel graag hard voor goede doelen om geld op te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Burgemeester Arno Schepers van Voorn aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 8

0: 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
8: Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right tonight.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni organiseert Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis weer een nieuwe editie van de Militair Historische Rondleidingen in de vesting van Hellevoetsluis. Bram Kap vertelt meer over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten tijdens de rondleidingen van aankomende zondag.
2: Ja, wat wij doen is eigenlijk heel veel. Wij organiseren diverse activiteiten die te maken hebben met het verdedigingserfgoed. Wat in Hellevoetsluis en ook in directe omgeving in grote mate aanwezig is. En waar nog veel over te vertellen valt. We gaan een rondje maken door de vesting van Hellevoetsluis. En dan hebben we met name aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de sporen die dat heeft achtergelaten in de vesting van Hellevoetsluis. Dus we gaan een bunker bekijken. We gaan het hebben over de belangrijke rol die de marine van de nazi's gespeeld heeft in de vesting van Hellevoetsluis. We gaan ook nog kijken bij een stolperstein. Een plek waar een Joodse inwoner gewoond heeft. En die helaas kort na deportatie al is vergast in Auschwitz. En op die manier langs plekken die voor de meeste mensen denk ik niet zichtbaar zijn. Maar door het verhaal en de plaatjes van vroeger kunnen dat vertellen wat daar allemaal zoal gebeurd is in Hellevoetsluis.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hé, hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in

0: de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jette zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijne en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check sundays.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni vindt de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Hellevoetsluis plaats. Dit jaar kunnen deelnemers weer meedoen aan verschillende afstanden om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Wat kunnen deelnemers allemaal verwachten tijdens de editie van dit jaar? We spraken met Mariola van de organisatie om hier meer over te weten te komen.
2: We zijn 5 jaar geleden begonnen met 3 turnmodus om dit weer op te pakken na de corona. En samen met heel veel vrijwilligers regelen we dit ieder jaar. We zijn een vast team van 3 tot 5 mensen die de basisdingen regelen. En daarnaast hebben we zo ongeveer 90 vrijwilligers nodig om alles eromheen te regelen. Voor stempelaars, verkeersregelaars, EHBO en dat soort zaken allemaal. Om het evenement gezellig, goed en veilig te kunnen laten verlopen. Op de website www.kdosport.nl staat alle informatie over de avondvierdaagse, over de routes. Via daar kan je je online aanmelden. Kan je zien waar de stempelposten gaan staan. Dus daar kan je alle informatie vinden. En we willen vooral vragen aan de mensen die nog mee willen doen. Schrijf je in tot uiterlijk aanstaande zaterdag online. Dat scheelt op maandag, op dinsdag heel veel file bij de last minute inschrijvingen. We zien ieder jaar dat er toch nog aardig mensen op de laatste dag gezellig willen meelopen. Alleen dan moet dat allemaal even handmatig verwerkt worden. En dat kost even tijd. Dus wil je meelopen, schrijf je online in via de site van www.kdosport.nl. En dan zorgen wij dat de stempelkaarten van de kinderen op de scholen terechtkomen. En de kinderen die niet op de basisscholen in Hellevoetsluis zitten, die kunnen hun stempelkaart ophalen op de eerste dag, dinsdagavond.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 12 juni kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meedoen aan een kruidenwandeling door het natuurgebied van de Voornse Duinen. Tijdens de wandeling ontdek je onder andere welke eetbare en geneeskrachtige planten in de omgeving groeien. Je leert de planten herkennen en je krijgt uitleg over de zowel medische als de energetische werking van planten. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en meer informatie vind je op victoriarogeveen.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis.

0: Link actueel.
1: Tot en met 29 augustus rijdt het toeristentreintje op elke maandag, woensdag en zaterdag om 14:00 langs allerlei mooie plekken in Hellevoetsluis. Je komt met het treintje langs allerlei monumenten en de historische vesting. In het treintje is plek voor in totaal 12 personen. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Bezoek Hellevoetsluis.

12 juni vindt tussen 2 en 4 uur 's middags het Beweegplein plaats aan het Dorpsplein in Oostvoorne. Op het plein kun je meedoen aan allerlei activiteiten als Oud-Hollandse spelletjes, kun je meedansen met Danssalon Voorne en zijn er allerlei inspirerende workshops. Alle activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie hierover vind je op de Facebookpagina van Visio Voorne.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.

0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
1: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Burgemeester Arno Schepers van Voornaamzee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Jepolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam.
9: Link reclame.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
12: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.nl.

0: Link Actueel.
1: Stichting Jarige Job is een stichting die kinderen helpt op het moment dat zij hun verjaardag niet kunnen vieren doordat er te weinig geld voor is. De stichting ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen en start daarom een samenwerking met PostNL tijdens een landelijke zomeractie. Amber van Stichting Jarige Job gaf in het programma Link Lunch meer informatie over de actie.
2: De Stichting Jarige Job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis geen geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus denk aan slingers en ballonnen om de woonkamer te versieren. Ingrediënten voor een taart. Maar ook de mogelijkheden om te trakteren op school en uiteraard cadeautjes. Nou, we bestaan inmiddels 16 jaar en we hebben begin dit jaar de 1 miljoenste verjaardagsbox mogen uitreiken in de afgelopen jaren. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Maar denk aan dat we op dit moment 14.000 kinderen iedere maand helpen. Nou, PostNL en Jarige Job werken al lange tijd samen. Dus de verjaardagsboxen die niet via de voedselbank verstuurd worden, worden via het PostNL-netwerk thuisbezorgd bij de gezinnen. En twee keer per jaar komen we op een andere manier samen tot actie. En dat is nu van de zomer. In deze zomermaanden kun je dus kiezen voor je pakketje, als je die bestelt in een webshop, om die af te laten sturen naar een pakketautomaat. En op die manier kun je de Stichting Jarige Job ondersteunen met deze bijdrage.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: hurts slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Link Actueel.
2: Zaterdag 13 juni staat een nieuwe editie van de Rommelmarkt in Geervliet op het programma. Bij de markt kun je terecht bij kraampjes die onder andere kleding, speelgoed en boeken verkopen. In de koffiehoek kun je terecht voor koffie en thee en kun je ook een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. De Rommelmarkt vindt op 13 juni tussen 9:30 ochtends en 3:00 middags plaats. En meer informatie vind je op pg2stromeland.nl/markten.
1: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link Actueel.
1: Woensdagochtend 3 juni werd rond 8:30 een incident gemeld in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosie bij een winkel en hierdoor werd de sprinklerinstallatie actief en stond het winkelgedeelte op een later moment onder water. Hoofdredacteur Raymond schoof begin woensdagmiddag in de studio aan om zijn eerste ervaringen ter plaatse te delen.
2: Ja, heel veel. Het was bijzonder, want ik was onderweg naar de redactie en eigenlijk kwam op mijn pieper een melding binnen, een automatisch brandalarm in De Kopspijker. Vaak is dat met werkzaamheden en zeker op het tijdstip overdag is dat vaak niet een reden om daar naartoe te gaan. Ergens gaf het gevoel mij, ik moet toch alvast omdraaien. En met dat ik aan het keren was, kwam inderdaad een officiële brandmelding binnen. En ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met de brandweer aan. En ik, nou ja, wat ik daar zag, zoveel water heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij elkaar. De sprinkler was inderdaad geactiveerd. De passage stond blank. Er was nog wel rook te zien. En mensen spraken al gelijk over dat ze daar binnen zaten te koffie te drinken in de passage. En dat ze een harde knal hadden gehoord. En mensen weg zien rennen. En het was allemaal heel onduidelijk. En nou, eigenlijk is er direct gehandeld door de brandweer. Door te kijken of ja, is er nog brand? Dat bleek niet zo te zijn. En toen kwam eigenlijk het lastigste, want ze moesten dat water stoppen. Alleen die waterleiding die liet zich niet zomaar dichtzetten. Ze hebben gezocht naar de afsluiter. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Maar ik begreep van de woordvoerder van de veiligheidsregio dat nadat dichtgezet was, er nog een leiding van ongeveer 400 meter aan vast zit. Dus dat water kwam er nog steeds uit. Dus ja, winkels zijn ondergelopen. De schade is wel groot inmiddels, ook voor de ondernemers.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link actueel.
1: Van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Hellevoetsluis plaats. Dit jaar kunnen deelnemers weer meedoen aan verschillende afstanden om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Wat kunnen deelnemers allemaal verwachten tijdens de editie van dit jaar? We spraken met Mariola van de organisatie om hier meer over te weten te komen.
2: We zijn 5 jaar geleden begonnen met 3 turnmodus om dit weer op te pakken na de corona. En samen met heel veel vrijwilligers regelen we dit ieder jaar. We zijn een vast team van 3 tot 5 mensen die de basisdingen regelen. En daarnaast hebben we zo ongeveer 90 vrijwilligers nodig om alles eromheen te regelen voor stempelaars, verkeersregelaars, EHBO en dat soort zaken allemaal om het evenement gezellig, goed en veilig te kunnen laten verlopen. Op de website www.kdosport.nl staat alle informatie over de avondvierdaagse, over de routes. Via daar kan je je online aanmelden. Kan je zien waar de stempelposten gaan staan. Dus daar kan je alle informatie vinden. En we willen vooral vragen aan de mensen die nog mee willen doen. Schrijf je in tot uiterlijk aanstaande zaterdag online. Dat scheelt op maandag, op dinsdag heel veel file bij de last minute inschrijvingen. We zien ieder jaar dat er toch nog aardig wat mensen op de laatste dag gezellig willen meelopen. Alleen dan moet dat allemaal even handmatig verwerkt worden. En dat kost even tijd. Dus wil je meelopen, schrijf je online in via de site van www.kdosport.nl. En dan zorgen wij dat de stempelkaarten van de kinderen op de scholen terechtkomen. En de kinderen die niet op de basisscholen in Hellevoetsluis zitten, die kunnen hun stempelkaart ophalen op de eerste dag, dinsdagavond.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Sellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoet Sluis. Check

0: Leest.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monde van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet dan? Echt wel.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 9:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. Burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het

0: Studentenuitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando

0: Keukens en bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro... mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
7: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
9: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
9: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakantie.

0: geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: We verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch, niet dan? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Burgemeester Arno Schepers van Voorn aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam.
10: Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
13: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
12: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
13: Check sundays.nl.
14: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
15: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
14: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
15: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
14: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve...

0: creatieve ideeën opdoen? En bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève, vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meest bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria. Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.

0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als McGuire.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen

0: gekapt en 30 nieuwe gepland. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
3: En nu terug naar de muziek.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante

0: Ads-workshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
8: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciale bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de

0: zichtbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
7: De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiende geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit de stadion.

0: Stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link, een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. Burgemeester Arno Schepers van Voorn aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800...

0: met uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dik Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Bucky's Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Stopcontact gepakt?
1: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koken Hint.

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de Latong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalen.

0: Verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners Opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: En nu terug naar...

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes doet

0: Dus en andere lawaaiige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
6: I'm just a

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit zo'n 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne-Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een scope.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sunday's.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Q.

0: Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.